Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Hoi, ik ben Sandra van Rijs en ook ik luister met veel plezier naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
3: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Touch me, turn me on.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country? Of misschien wel een line dance voor op je country boots? Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

titelsong van een album uit 2022, Mr. Sun. We hoorden de formatie Little Big Town. En ik zeg een welgemeend goedemorgen. Vanuit Studio Zutphen is dit weer drie uurtjes Country Moods op Crossroads Country Radio. Temperatuur hier binnen zo'n 32 graden. En mocht u iets ruisen horen op de achtergrond, dan staat er iets van een blower te waaien. Anders is het helemaal niet te doen met deze temperaturen. Maar ik weet niet hoe het bij u geweest is, maar ik werd vannacht zo rond de klok van 3:30 wel even opgeschrikt. Door een flinke onweersbui, flinke windhozen en nou, noem het allemaal maar op. Het ging er even aardig op. Maar dat zal in een groot deel van het land zo geweest zijn. Maar goed. Het zonnetje schijnt weer volop. Dus het wordt weer een zeer zonnige dag. Nou, wat weer betreft hoort u dat rond de klok van 10:30. Maar ga nog even terug naar onze vrienden van Little Big Town. Want die brengen namelijk in augustus hun nieuwe album uit. Op 28 augustus om precies te zijn. It's a Dying Art, Sangria. En dat album, ja, dat zei ik al, 28 augustus komt dat uit, dus we zijn benieuwd. Goed, wat hebben we verder in de show? Natuurlijk de vaste ingrediënten zoals de dubbeldraai. In de dubbeldraai twee nummers van Vince Gill. Daar kwam weer een deel uit van zijn 50 Years From Home. Daar ga ik twee prachtige nummers van draaien. Ja, en dan hebben we natuurlijk drie platen met één overeenkomst. Dat hebben we naar het weerbericht. En de jarige natuurlijk, rond 9:45. En daar heb ik ook een nummer voor uitgekozen. Natuurlijk is de maand, het is nog steeds Blake Shelton. Want we zitten uiteraard nog in de maand juni. En volgende week hebben we een andere maandartiest. Ik moet even spieken, want ik heb het wel doorgekregen al van mijn gewaardeerde collega Bouke van de Vliet. Ik zie het alleen 1, 2, 3 niet zo staan, maar ik ga het even opzoeken. Komt helemaal voor de bakker. En mocht u wat willen horen, de verzoeklijst staat open, dus u kunt een verzoekje aanvragen. Klaar heb ik in ieder geval staan. Herdermel samen met Willie Nelson in Don't Call.

wat minder bekende song van de Traveling Wilburys. U hoorde hier vooral Roy Orbison als leadzanger in Not Alone Anymore. En de volgende die ik draai, dit is een nummer die misschien wel een van de meeste gecoverde of nagezongen nummers. U gaat luisteren naar Josh Turner met...

0: een hele hoop sorry's bij elkaar, moet ik zeggen hoor. Hij zou wat uitgehaald hebben. Al zeg ik het wel. Maar komt af van zijn album Red River Blue uit 2011. De eerste van drie. Als zijnde maandartiest ieder uur een nummer van deze Blake Shelton. En ik kan u vertellen dat nummer geschreven is door onder andere Chris Stapleton. Dus die was daar al bij betrokken. En Ashley Gourley, Chris Dubois. Dat zijn de mede-composers, om het zomaar netjes te zeggen. Ja, als je thuis een beetje aan het karaoke bent, of je houdt van zingen, dan is het volgende nummer vaak wel een nummer wat je uit volle borst meezingt. Of dat nou thuis is, of dat nou in een zangkoor is, of lekker in de auto. Het nummer, dat, ja, wordt gewoon heel fijn meegezongen. Ik heb het over het nummer Jolene van Dolly Parton. En ik weet niet of Nicole uit Schoonhoven zit te luisteren. Ik zou zeggen, zet je stem op Nicole en zing er maar lekker mee.
1: This is one of my first real big records. It's about an old red-headed gal by the name of Jolene. I've been trying to forget that wench for 40 years. Oh, you must like that one.

Hallo, dit is Dick van Altena en u luistert naar André van Overhagen met Country Moves.

Dick van Altena met zijn Back to the Country Tour. Althans, van dat album komt dit nummer vandaan. Het tiende deel zelfs. En dat dateert uit 2025, hoor, de Traveling Light. Van origine een nummer van Cliff Richard. Wat overigens niet geschreven is als een country song. Maar dat maakt op zich niet uit. Klinkt lekker. Zo krijg ik een appje van Hester. Zal ik eens een nummer aanvragen? Als verrassing dan. Tammy Wynette met Good Girls Gonna Be Bad. Erg toepasselijk. Na iets te veel bier.

Ja, eens waren zij een echtpaar. Ik heb het over Johnny Cash en June Carter Cash. It Takes One to Know Me. Komt af van een duettenalbum uit 2006. Ja, er zijn wel meer echtparen die niet meer bij elkaar zijn. En daar wordt natuurlijk veelvuldig over gezongen in de country scene. Want ja, het staat toch bekend als de smartlappen van Amerika, hè? De country. Of dat bij het volgende nummer ook zo is, dat geloof ik niet. We gaan namelijk luisteren naar een nummer van The High Woman. Een damesgroepje. Met onder andere Brandi Carlile. We gaan luisteren naar The Wheels of Laredo.

Mooi, al zeg ik het zelf. Of de volgende ook mooi is, dat zal ongetwijfeld. Want vorige week stond hij nog in een... volgens mij in de favoriete country top 3. En toen ging het mis. Toen draaide ik hem al eerder als zijnde favoriete country top 3. Maar Jan Hegge vraagt hem opnieuw aan. Want hij dacht natuurlijk aan het weer wat hij afgelopen nachten over zich heen heeft gekregen in zijn woonplaats Bemmel. Want de Thunder Rolls, dat deed hij natuurlijk ook. Hier is Garth Brooks.

0: de lange versie, de live versie is voor jou geven. Jan Herr.
1: Pieper de Piep. Welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Ik ga eens even op mijn lijstje kijken. We gaan naar 25 juni, Jody Nix. 26 juni, Doc Williams en Gretchen Wilson. 27 juni, Clay Baker, Elton Britt en Laurie Morgan. We gaan naar 28 juni, George Morgan en Kelly Pickler. 29 juni hebben wij dan staan Glenn Douglas Top en White Flores. 30 juni Cole Swindle. En dan moeten we een bladzijde omslaan, want dan zitten we alweer in de maand juli. En op 1 juli Alan Fritschel, Eddie Bond, Keith Whitley en Michelle Wright. Ik heb ervoor gekozen voor een nummer te draaien van Kelly Pickler. Komt niet zo heel vaak voor in mijn programma. Ik heb ook niet zo heel veel muziek van haar, maar wel een van haar bekendste. I'm on my way. Hier is Kelly Pickler.

Ja, mooi hè, Marty Robbins. Ja, it. I did it what I did for Maria. Is een nummer welke ook natuurlijk bekend geworden is van Tony Christie. Ook zijn versie, want hij heeft er ook een country versie van gemaakt. Staat in onze lijst, want Tony Christie die dacht gegevenment van een aantal van zijn bekende nummers in een country sausje te overgieten. Dat deed hij in 2005. A New Life heet dat album. Ja, en dan gaan we naar een man die uit Nederland afkomstig is en furoren maakt. Maar dat heeft hij grotendeels te danken aan bijvoorbeeld Johan Derksen. Maar ook door... Nou, kan ik even niet op zijn naam komen, dat is even wat. Rob Stenders, ja, hey, daar komt hij weer. Het lag op het puntje van mijn tong. Ik heb het over Danny Vera, die ga ik draaien op verzoek. En dat is wel een speciaal verzoekje. Verzoekje komt af van Jolande Jansen. Die schrijft, goedemorgen André, zou jij een plaat kunnen draaien voor Thijs Jansen die 25 uur in Toverland heeft volgemaakt? Graag een nummer van Danny Vera. Groetjes Jolanda. Nou, Efteling muziekje erbij, wat wil je nog meer? Ik ga I Was Made For Loving You van Danny Vera draaien. En dat was alle nummer wat hij al opgenomen heeft. Veel of ver voordat hij met de rollercoaster kwam. Want dit dateert uit begin jaren 2000, 2002 om precies te zijn. Van zijn album For The Light In Your Eyes. Ja, toen was hij nog helemaal niet bekend. Maar moet je eens luisteren hoe dit klinkt.

Heerlijk, stoer mens, deze Miranda Lambert, Time to Get a Gun. Nou, ik zou zeggen, succes ermee. Ja, en deze man die ik nu ga draaien, ja, die heeft het niet allemaal mee zitten in het leven. Want getroffen door een vreselijke ziekte, waardoor hij niet meer kan optreden. Maar zijn muziek blijft natuurlijk bestaan. Ik heb het over Randy Travis hier met Look Hard, No Hands.

Beverly Blue. U hoorde de formatie Midland. De titelsong van hun voorlaatste album, want inmiddels is het nieuwe album al uit. Die is op 12 juni uitgekomen, Stages. De formatie Midland stond de vorige week nog in Nederland op het Country Blues Festival in Grollo. Er zijn een hoop mensen bij aanwezig geweest. Ondergetekende helaas niet, want soms moet je keuzes maken. En mijn keuze was al 14 jaar geleden. Nee, wat zeg ik nou? 13 jaar geleden. In 1 januari 2014 werd mijn Vince geboren. En om die alleen met dat hete weer te laten, inmiddels 12,5. Dus de jaren gaan tellen. Maar ook in Nederland wordt de muziek gemaakt. Uiteraard. Zo kreeg ik een mailtje. Hey André, hopelijk gaat alles goed met je. Mijn laatste Moederdag single, Mama Said, was een groot succes. Met ruim 19.000 streams op de teller. Een hele bak aan mooie emotionele berichten. Was dit een hele speciale release. Maar met de zomer voor de deur kan ik met heel veel enthousiasme zeggen dat er een hele positieve release voor de deur staat. Namelijk Glass Half Full. Of Half Full moet ik zeggen. Een stoere country rock song die je aanspoort om het glas half vol te zien en niet half leeg. Iets wat ik zelf probeer te doen. Deze song is vanaf vrijdag 26 juni overal te beluisteren en te streamen. Het zou geweldig zijn als je het in Crossroads Country Radio zou draaien. Natuurlijk doen we dat, want wij dragen Melanie een heel warm hart toe. Mede ook omdat zij natuurlijk de country in Nederland zeker op de kaart zet.

Neon Time, de tweede van Blake Shelton als zijnde de maandartiest. Breng ons bij een song die ik via een andere zangeres van de week veelvuldig voorbij hoorde komen. Op Facebook eigenlijk, want daar krijgen we die filmpjes komen dan voorbij. Maar ik ga hem van een countryster draaien. Hem is veelvuldig vertolkt. Maar het is een geestelijk liedje. Een soort country gospel. Ook Elvis Presley heeft zich eraan geconfirmeerd. En ik ga hem in ieder geval hier draaien. Als live track. Uitgevoerd door Carrie Underwood. Samen met Vince Gill. En dat werd destijds vertolkt. Tijdens de ACM party, zeg maar. Hier zijn ze. How great to art.

0: Ja, nou, de zon, volgens mij is de zon nog wel even op om u daar wat meer over te vertellen.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, u hoorde natuurlijk Kenny Chesney samen met Uncle Cracker in When the Sun Goes Down. Ja, gaan we naar het weer kijken. Eens even kijken. We naderen het einde van een uitzonderlijk hete periode. Vandaag wordt het nog broeierig warm met temperaturen van 25 tot 32 graden van west naar oost. Een groot deel van de dag verloopt droog, maar vooral in het zuidoosten van het land later op de dag lokaal een onweersbui. In de nieuwe week wordt er koelere lucht aangevoerd en laten we de tropische hitte voorlopig achter ons. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van zonwolkenvelden. Alleen in Limburg is laat in de middag lokaal een onweersbui niet uitgesloten. De maximumtemperaturen wordt al aan het begin van de middag bereikt en ligt 27 graden in het westen tot lokaal 32 graden langs de oostgrens. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het opnieuw broeierig aan. Goed nieuws voor mensen die klaar zijn met de hitte, want daar komt deze zondag geleidelijk verandering in. In de loop van de middag wordt het met een westenwind namelijk iets koeler en drogere lucht aangevoerd. In de kustgebieden is dat al in de loop van de middag merkbaar, terwijl het elders in het land nog geruime tijd warm en benauwd blijft. Wij gaan even een paar dagen overslaan. Zeg ik dat goed? Nou ja, morgen wordt het geleidelijk koeler. We beginnen maandag de nieuwe week met de wegtrekkende bewolking in het oosten van het land. Regionaal nog een spatje regen mogelijk. Daarachter volgt in het hele land een droge, vrij zonnige dag. De wind draait naar het noordwesten en is in de meestal matig van kracht. Hierdoor wordt het geleidelijk koelere lucht aangevoerd. Dat merken we als eerst in de kustgebieden waar het zo'n 20 tot 23 graden wordt. Landinwaarts liggen de temperaturen nog steeds zomers warm, met waarde van 25 tot lokaal 28 graden. Daarmee zet de regionale hittegolf zich daar nog even voort. We gaan naar de rest van de week. De rest van de week, en dat is vanaf woensdag, is het vrij normaal Hollands zomerweer met temperaturen rond of net iets boven de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. En dat betekent dat de hittegolf in het zuidoosten nog steeds kan aanhouden, want daar liggen de dagelijkse maxima nog tussen de 25 en de 28 graden. In het midden wordt het ongeveer 23 tot 24 graden en in de kustgebieden zo'n 20 tot 22 graden. Af en toe is er kans op een bui, maar vaker blijft het droog. Dat is het weerbeeld van deze week. Inmiddels is het gebruikelijk dat we na het weerbericht drie platen gaan draaien met één overeenkomst. En daarvoor ga ik even naar het mailtje van Han Kreeftenberg, die tegenwoordig wekelijks deze inzending doet. En hij schrijft: hoi André, om in de sfeer te blijven van de vorige uitzending, nu drie songs met het woord dance. Of maken we er weer vier van? Nee, we houden het vandaag op drie songs. Met het woordje dansen, ja. Op de derde plaats en als eerste gedraaid gaan we luisteren naar Anne Murray met Could I Have This Dance. De eerste release was in juni 1980 door Anne Murray op het album Urban Cowboy. Op de tweede plaats gaat u luisteren naar Fern Gosdin met I Can Tell By The Way You Dance. You're Gonna Love Me Tonight staat er tussen haakjes achter, uitgebracht in 1984, maart om precies te zijn. Een single van het album There Is A Season en uitgebracht in april 1984. En last but not least, op de eerste plaats en als laatste gedraaid, Lee Ann Womack met I Hope You Dance. Crossover country pop song, speciaal gastoptreden Drew en Tim Womack, geen familie overigens. Sons of the Desert, eerste release van Lee Ann Womack in 2000 op single. Aan de A-kant stond I Hope You Dance en op de tweede kant Lonely Too. Dat nummer kent u natuurlijk ook van haar. MCA Nashville van de CD I Hope You Dance. Dat zijn de drie songs met één overeenkomst. Het woord dance.

wel begrijpen dat het te warm is om een dansje te maken thuis. Maar drie nummers. Alleen nou overeenkomst. Het woordje dance. We hoorden Anne Murray met Could I Have This Dance? Fern Gosdin met I Can Tell By The Way You Dance and I Hope You Dance van Lee Ann Womack. En deze gaat over het paradise. Dus geen dance, maar dice. Paradise, om precies te zijn. John Prine hier, op verzoek van Jan Hecht.

Ja, John Prine. En dat allemaal op verzoek van Jan, hè, met Paradise. Ik kreeg gisteren al een berichtje via Messenger. Hoi André, daar nog warm. En kan je het allemaal uithouden? Ja, het is. Ja, wij luisteren zondag weer mee. Laat maar een mooie plaat horen van Mrs. McBride. Oftewel Sandra de Mooi. Dit keer voor de eigenaren van HCR De Kroon in Wissenkerken op Noord-Beveland. Zij vieren hun 50-jarige jubileum. En ja, is een verzoekje van Kees en Wilma en Marijs die er lekker zijn wezen eten. En zaterdag 15 augustus mogen we daar weer optreden tijdens het Wissenkerken. Even kijken, waar staat dat? Op mijn schermpje. Oh ja, Wissenkerken dag. De dag is, is gratis te bezoeken. Hele dag feest tot middernacht. En ze zijn er als dansgroep van 5 tot 7 uur in de middag. Nou, wij gaan natuurlijk een nummer draaien van deze Mrs. McBride. Al moet ik zeggen, ik heb niet zoveel van haar, maar ik zal er eens even aanschrijven. Belgische muziek is toch wel moeilijk aan te komen. Het moet maar net dat je toevallig in contact komt met ze. Maar ik heb deze single van haar, Do You Miss Me Too? Hier is Mrs. McBride.

ik hoorde deze van de week voorbij komen op Facebook. En dan maar eens aan het studeren. Of aan het, ja. Met James Otto en Emily West. Ik moet zeggen, het klonk zeker niet verkeerd. En ze zijn druk aan het oefenen om op tour te gaan. Dus in de geest van Raoul Malo. The music lives on, zeg maar. Nalatenschap van Raoul Malo met de Mavericks, ja. Wellicht komen ze ook Nederland aan. Mocht dat gebeuren, dan informeer ik u daar natuurlijk over. In de reguliere verzoeklijst staat een verzoekje van Hetty. Die schrijft, hallo André, goedemorgen Hetty. Zou jij Liv Merritt Wetfick willen draaien met The Ballad of Lucy Jordan? Tuurlijk doe ik dat, met liefde.

man die u zeker moet gaan opzoeken op zeker Spotify, om maar een idee te geven, of een andere streamingdienst. U hoorde Jesse Daniel met The Ballad of Love Creek. Ja, deze man deed Tivoli Vredenburg aan. En onze eigen Hans Molenaar die mocht mee op tour als drummer. En zo stonden ze ook in Antwerpen en op het Interlaken Country Festival. En deze song was afkomstig van zijn laatste album uit 2025. Son of the San Lorenzo. Gaan wij naar iets anders. Neil Young kennen wij natuurlijk allemaal. Heeft hele mooie songs gemaakt, waaronder The Harvest Moon. Prachtige song. En die hoorde ik voorbij komen door een bandje. Die luistert naar de naam The Brothers Comatas. Of Toes. Comatoes. Dat goed uitspreekt, maar in ieder geval, dat klonk zo lekker. Gaat u maar eens luisteren naar deze uitvoering van The Harvest Moon. 1, 2, 3, 4.

Ja, de derde, tevens laatste van Blake Shelton natuurlijk. Ja, dat was hem voor Blake. Want hij was maandartiest in de maand juni. En volgende week zitten we in juli. En wie er dan maandartiest is, ik laat het u nog weten. Dit is Casey Musgraves. Lonely Lust. Good.

Ja, stemmen blenden mooi met elkaar. Hij staat als Hank Snow. When my blue moon turns to gold again. Maar u hoorde het, hij zong dat niet alleen. Want hij werd bijgestaan door Anita Carter. Dat is zijn tegenpool in dit nummer. Komen we aan een bezoekje van Jan Her. Die vraagt Eddie Arnold.

0: De Picientos Caliente, mooi. My Special Prayer. En daarvoor op verzoek van Jan Hecht draaiden we Eddie Arnold met Make the World Go Away. En nu? Ja, kom maar. Oh, wacht even. Ja, wacht even. Deze moeten we hebben.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, je kan ook gewoon gelijk de goede schuif open schuiven, hè? Dan gaat het vaak wat makkelijker. Maar zoals u hoorde, het is tijd voor de dubbeldraai. Twee platen van één artiest of twee dezelfde nummers, maar door twee verschillende artiesten vertolkt. In dit geval gaat het om één dezelfde artiest met twee songs. Want er kwam weer een deel uit van het album 50 Years From Home van Vince Gill. A Modest Prayer. Daarvan ga ik twee mooie songs draaien. Want ik kon daar geen keuze uit maken in het programma. Ik denk, nou, dan maken we er een dubbeldraai van. We beginnen met My Daughter. Gevolgd door Don't Keep Me Waiting. Zo ziet de dubbeldraai eruit van Vince Gill.

Ja, de dubbeldraai, dat was Vince Gill met My Daughter. En we hoorden zojuist Don't Keep Me Waiting. En inmiddels is het bekend, want de maandartiest voor de maand juli, maar ook voor de maand augustus, is Martina McBride. En waarom 2 maanden? Dat heeft te maken met de vakantieperiode. Dus 2 maanden lang, dus bij Country Moods, iedere zondag 3 nummers van Martina McBride. En om te beginnen heb ik hier al klaarstaan met Satin Sheets. Dus u bent vast gewaarschuwd. Mocht u een tip hebben of u wilt er iets voorbij horen komen van deze Martina McBride, schroom niet om even een e-mailtje te sturen met het desbetreffende nummer of nummers. En stuur het op naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, een man die u ongetwijfeld niet zo vaak voorbij hoort komen hier bij ons. Of

u op de achtergrond hoorde. Ja. En dan krijg ik nog zo'n laatste verzoekje binnen. Het zweet loopt al van mijn lijf, want ik moet echt zometeen een douche gaan pakken om al dat vieze gelek van mijn lichaam er maar eens even af te wassen. En dan wordt ook nog mijn ziel geraakt door het prachtige nummer welke Hetty heeft aangevraagd. Want dit nummer vind ik zo prachtig en daar word ik zo emotioneel van. En vraag me niet hoe het komt. Het komt gewoon heel erg binnen. Ik heb het over Barry Gibb, David Rawlin en Gillian Welles in het prachtige Butterfly. Dankjewel, Hetty.

Yo, en het is me weer niet gelukt om het droog te houden bij dit nummer. Maar goed, dat doet muziek met mij. In mijn gevoelige hart. En dat hebben natuurlijk meerdere luisteraars die naar dit programma luisteren. Ik heb nog een prachtige song te gaan. Want Keith Urban kwam uit met een nieuw album. Flow State is onlangs uitgekomen. En daar staat een mooie, volgens mij staan er meerdere covers op. Maar in dit geval heb ik het over.

The Guitar Man. Het is natuurlijk een nummer van de formatie Brad. En op geheel eigen wijze brengt Keith Urban een ode aan dit nummer samen met John Mayer. En met deze prachtige song gaan wij eruit. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende week. Dag. En bedankt voor het luisteren met dit warme weer.

0: country, bluegrass, Americana, de beste muziek die we kunnen krijgen voor op de radio, hè? Vind ik tenminste wel. Want wij hebben dan nog een keer de bijzondere mogelijkheden om daar heel veel van te draaien. En dat doen we ook graag. En ik moet Ronald bedanken voor gisteravond, hè? Daar hebben we toch weer wat moois van gemaakt samen.
1: Dat laat ik graag aan de luisteraars over vandaag.
0: Oh.
1: Of die het leuk van vinden.
0: Ja,
1: wij denken het van wel.
0: De mensen kunnen ervoor bellen.
1: Het wordt een hele leuke, gezellige uitzending.
0: Ja, nou, daar gaan we zeker voor zorgen verder. En ik noem Lucas volgende presentator.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Goedenavond, Luc. Henny moet ik zeggen, derde of vierde presentator.
2: Maakt mij niet uit.
0: Maar Henny is er wel.
2: Ja.
0: Hallo. Goedenavond, Henny. En Patrick is er weer voor de technieken.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Patrick. En we begonnen met Jimmy LaFave. Eigenlijk een artiest die regelmatig door Leen en Harro wordt gedraaid. Maar wij hebben vanavond zo heel voorzichtig even eentje gepakt en gedraaid. Red Dirt Night. En dan gaan we... Oh, dat mag ik ook weer doen. Een fantastische bluegrasszangeres, Becky Buller. Ik kan er nog zo heel veel over vertellen, maar... Het is toch wel,
1: Becky heeft de achtergrond van klassieke viool. Ze heeft jazz gespeeld, de bas in een jazzband. En ze heeft een concerten gezongen, ze heeft jazz gezongen. Ze heeft symfonieorkest gedaan. En gelukkig voor ons heeft ze daarna gewoon lekker bluegrass gedaan.
0: Dat vind ik veel belangrijker. En dan gaan we luisteren naar het nummer Nothing to You.

0: wat andere DJ's dan dat, of ja, DJ, of hoe gaan we het noemen?
1: Beetje verandering van spijs gewoon.
0: Ja.
1: We hebben een keurige ondersteuning in het team. Dus het vaste techneutenteam is op pad, die is op concert.
0: Ja.
1: Dus we hebben Patrick als extra. En toen hadden we zoiets, nou dan moeten we ook maar even onszelf laten vervangen, toch?
0: Ja, zeker.
1: We kunnen lekker achteroverleunen met deze hitte.
0: En dan,
1: we hebben gewoon twee hele sterke mannen te zitten en die regelen het gewoon verder voor ons vanavond.
0: Komt wel goed, hè?
1: Ja,
0: nou, dan ga ik Luc het woord geven.
2: Ja. Nou, ik ben natuurlijk al verschillende keren op de EWOP geweest, zoals de meesten wel weten. Ik kwam in 2008, 2009 en 2010 was er een leuke Duitse bluegrass band. Maar die is nooit op het podium geweest. Maar die was wel ontzettend goed. Ze kwamen uit Keulen en dat is, de band heet Guffet Grass. En ja, dat was heel interessant, heel mooi en hele mooie muziek. Eigenlijk, jammer dat ze nooit door de commissie zijn benoemd tot het hoofdpodium. Want wat ze neerzetten is echt werkelijk fantastisch. En dan gaan we nu naar Guffet Grass luisteren.

0: Nou, dit was dus Covered Grass. En je had het nummer nog niet genoemd, de titel. Maar dat ga ik even doen voor je, Luc. Ja. Het was Between the Years.
1: Between the Years, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, en fantastische muziek. Ja. Het is jammer dat ze eigenlijk nooit echt zijn doorgebroken. Wat Ronald net ook zei. Van, nou ja, dat zijn natuurlijk ook bands die dus gewoon kwamen. Alleen gewoon lekker om het seizoen te starten. En ja, elkaar te ontdekken en te zien en te horen. En ja, en deze band was daar ook één van. En,
0: nou, mooi, Luc.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de Bellamy Brothers. Wie kent dat?
2: Ja, wie denk je? Ik uiteraard, hè. Ja. En nog vele meerdere, denk ik. Maar ik denk wel dat ik er wel een beetje wat vanaf weet.
0: Jawel, ja.
2: En vooral van de nummer. Ja, dat nummer wat je zometeen gaat horen, dat is in maart 1977, ja, al een aardig eindje oud, is het nummer uitgebracht. Is op een album verschenen, Plain of Fancy, als ik het goed uitspreek. Het nummer gaat over iemand die een pijnlijke liefdesbreuk hebt, dus een relatie verbroken. Ja, dat is niet zo leuk. Die probeert te verwerken, uiteraard. En die kan 's nachts niet slapen. En daar gaat het nummer een beetje over. Het nummer is geschreven niet door Howard en David Bellamy, wat ze meestal doen, maar totaal iemand anders. Dick Holder en Jerry nog iets.
0: Moeilijk woord.
2: Een heel moeilijk woord. Dat is niet van mij weggelegd, maar dat maakt niet uit. Je gaat luisteren naar een mooi nummer van hun Crossfire.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb er weer drie uitgekozen. En weer uit de jaren 20, 30 ongeveer in die periode. En dat doe ik altijd met heel veel plezier. En ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden dat ze toch af en toe eens een keer dat hele oude muziek horen. En dat doen we dan graag om dat één keer in de week als oude doos te laten horen. En dat doen we vanavond met Ernst V. Stoneman en Miss Irma Frost. En dan, ja, Luc, die ken jij misschien ook wel. Blind Alfred Reed. Of ken je die niet?
2: Nou, het zegt me werkelijk niet zo heel veel, maar ik...
1: Maar hij was ook echt blind, die man.
2: Hij was ook blind,
1: ja,
2: oké.
1: Hij was echt blind, die man.
2: Dus hij was eigenlijk wel een beetje een collega van mij.
1: Ja. En dan Stems Quartet. En we beginnen dan... Oh, ik ga nog even zeggen welke de nummers dat zijn. Van Ernst V. Midnight on the Stormy Deep. En dan Blind Albert. Just Must Unload. En dan de laatste in het rijtje van drie. Because I Love Him. En we beginnen met Midnight on the Stormy Deep.

0: Dus de Ed of nee, dat is misschien, ik weet het niet, Adam Price.
1: Ja, en hij is zichzelf weer. I'm me again.
0: Oh, ja, ik moet het ook allemaal leren hoor.
1: Hij is zichzelf weer terug.
0: Ja.
2: Oké.
0: Goed, dan gaan we. Ja, Luc, Bluegrass?
2: Ja, zeker.
0: Heb jij voor de hele uitzending Bluegrass?
2: Nou, bijna wel.
0: Bijna wel.
2: Op één plaat na. Op één liedje na heb ik allemaal bluegrass uitgezocht.
0: Oh, fantastisch, Luc.
2: Ja, want weet je, ik ben natuurlijk toch echt wel bluegrass gek. Ja. Gelukkig wel.
1: En daarom hebben we Henny ernaast zitten om een beetje tegenwicht te bieden.
0: Ja, zeker weten.
2: Maar het leuke is, deze band, die is alles wel eens eerder natuurlijk in de uitzending geweest. Natuurlijk niet live in Nederland, helaas.
0: Nee, nog niet.
2: Nog niet, maar wie weet wat het zou kunnen komen. Dit is al van dit liedje wat ik nu ga draaien. Dat is een liedje van eigenlijk een cd. Dat heet de Country Duets. En daar vond ik het nummer van de Cox Family, No Longer Sweetheart.

0: De Cox Family, Luc.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: En wie speelde de dobro? Ja, dat kan natuurlijk eigenlijk in dit geval maar één zijn. En dat was Jerry Douglas.
0: Maar,
1: en de rest van de Cox Family weet ik niet. Tenminste, niet allemaal. Maar Suzanne Cox die zong dit nummer in ieder geval.
0: Oh, dat kan me. Volgens mij hoorde ik Alison Krauss er ook bij.
1: Ook, die hoorde ik ook stiekem op de achtergrond.
2: Ja. En zoals de goede Bluegrass betaamt, is het natuurlijk een liedje over pijn in je hart.
1: Ja.
2: En dit ging over een ex.
1: Ja.
2: Het
1: oh, ja.
2: is niet langer meer mijn liefje.
1: Nee.
3: Ach, wat jammer.
1: Ja. Ja. Zo gaat het.
2: Maar we gaan maar gewoon luisteren naar de late radio van 's avonds.
3: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt.
2: Ik heb helemaal leuk meegenomen.
3: Ja, ik heb een heel leuk nummer gevonden. Want ik was een keer aan het winkelen en ik zag een hele mooie LP ergens liggen. Ik denk, hey, die moet ik hebben. En dan ga ik thuis luisteren. Ja. En dan kwam ik een heel mooi nummer tegen. En daar ben ik een beetje in gaan verdiepen. Dit nummer komt uit 1975. De exacte datum weet ik niet wanneer hij uitgebracht is. Maar hij staat op de LP van hem, Winston. Het gaat over, ja, zal ik het even heel goed zeggen, over eenzame nachten. Dus ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh, ik heb af en toe eenzame nachten, ja. 's morgens vroeg. Ja. Dan ben ik bijna alleen op de weg of andere mensen. En dan gaat het liedje een beetje over. Dus, bij deze. Moet ik even nakijken. Late Night Radio.

0: heb hem in het verleden 3 keer in Nederland kunnen zien.
1: Echt
0: Amsterdam
1: waar?
0: En 2 keer in Rotterdam. John Denver.
1: Dat lijkt me helemaal geweldig.
0: Fantastisch.
1: Dat geloof ik.
0: Maar ik was nog maar een klein broekje dus.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik ben ook een van de gelukkigen geweest die hem 1 keer heb mogen zien in de vereniging in Nijmegen. En dat is al heel lang geleden. Ja.
1: Dat is wel
2: heel echt geweldig
1: geleden.
2: Was het. Echt een geweldig concert.
3: Goed, heb je de volgende ook gezien, Luc?
2: De volgende heb ik ook gezien. Alleen deze keer waren ze wel in Nederland. Maar ik heb ze helaas zelf niet gezien. Maar vriendje Ab, die heeft mij een prachtige cd toegestuurd. Van Erik Brace en Tom Joets. En we kennen ze natuurlijk. Hier bij Counterland kennen we ze zeker. En ja, het zijn 2 echte virtuozen op de gitaar. En 2 prachtige mooie stemmen. Ik zei net nog voordat de uitzending begon van ja, eigenlijk staan ze bij mij net als Alison Krauss gewoon op nummer 1. Want deze jongens die zijn werkelijk fantastisch. En dan ben ik even de titel kwijt.
3: Circle and Square.
2: Circle and Square.

0: Nou, hoe mooi was dat? Ik wou het toch even helemaal uit laten klinken, dat nummer. Want dat is gewoon veel te mooi om te luisteren.
1: Nou, dat is zeker zo. Ja. Dit zijn toch echt, ja, echt grootheden. Hè? Ik bedoel, ja, we hebben ze natuurlijk al verschillende keren gezien. We hebben natuurlijk in Drebellong zijn ze natuurlijk in 2024 voor het laatst geweest. Dit jaar waren ze wel in Nederland. En Ab is daar zeker geweest. Ja. En die heeft dit ook mooie album voor mij weten te kunnen regelen. En ik ben er zeer blij mee. Want ja, zulke goede muzikanten en zulke aardige mensen, want dat zijn het ook vooral dat. Ja. Echt geweldig. En ja, ik hoop echt nog veel meer van ze te horen en ook nog veel meer van ze te draaien. Dit is echt een primeur, want deze CD is eigenlijk nog echt zo vers dat eigenlijk is hij nog een beetje warm.
2: Ik wou zeggen, komt de warmte nog er vanaf?
1: Bijna wel, bijna wel.
0: Dus, de zing is eraan gebrand.
1: Ja, maar het is werkelijk fantastisch.
0: Ja.
3: Deze kennen we wel beter, maar de volgende wat minder. Miste ik niet.
2: Nee, dat klopt. Het is een nieuwe band in Nederland. Of een nieuwe band. Ze bestaan ongeveer 2,5 jaar. En ze komen uit Ede, Wageningen. Een samengestelde band. Ja, dus bijna bij de deur. Het nummer wat ik zo meteen ga draaien is uitgebracht in september 2025. Het gaat over, moet ik even gauw spieken. Je moet positief zijn en het verleden achter je laten. Daar gaat het hele liedje een beetje over. Gewoon alles wat je hebt meegemaakt, negatieve dingen, even vergeten. En dan ga je luisteren. Ik ben even gauw de titel, de tekst.
3: Follow the sun.
2: Ja, hartstikke
3: achter
2: goed.
3: Achter de zon aan.
2: Ja.
3: Van Firestone.
2: Zeker weten. Luister maar gezellig mee met z'n allen.

0: Ja.
1: Vanavond gaan we meer richting de maan, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Follow the Sun, dat doen we vanavond niet meer.
0: Dat hebben we vandaag gedaan.
1: Ja, ja zeker.
2: Dat was de band Firestone.
1: Prachtig. Ja, ik ga er eens even van opzoeken.
0: Ja.
1: Nou goed, dan ga ik even toch een stukje terug in de tijd. En dat was in het begin dat we dus in de
2: En even op je voorthuizen, helemaal in het begin.
1: Ja, helemaal in het begin. We hebben eerst natuurlijk van allerlei... het was wel gelijk in...
2: Ja, maar zeker in het begin. Ja. Voorthuis was hij erbij.
1: Chicane. Kaan. Chicane is het, ja.
2: Ja.
1: En ik heb hem gesproken. Op mijn manier een klein beetje Engels met hem. En dat ging eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus, maar hij gaf mij een cd. Hij zegt, ga me die maar draaien voor de radio. Dus daar heb ik nou een stukje muziek van. On This Old Farm.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Kijk, en dat is weer live. En dat doe ik bij Krant Rand graag. En heet u weer welkom bij het tweede uur van Krant Rand.
1: We hebben een prachtig opener van Rhonda Vincent.
0: Ja, zeker.
1: Wat een stem die meid, hè?
0: Ja, Rhonda Vincent. Ze heeft toch een broer?
1: Driving Nails in My Coffin, zong ze. Ja. Daar zal het maar niet over hebben.
0: Nee.
1: Het wordt een damesblokje. We zijn er altijd trots op bij Countryland, namelijk dat we de boel een beetje in evenwicht houden. Mm-hmm. Evenveel mannen als vrouwen, want er wordt natuurlijk in de country en de bluegrass door de heren goed gezongen en gespeeld, ja. Maar door de dames zeker meer, ook even goed.
0: Ik ben op het moment die geluidsbanden die ik heb aan het afluisteren, maar er komt bijna geen vrouwen in voor, hè?
1: Nee, dus besteden wij er weer aandacht aan. Ja. En nou gaan we wel van links naar rechts, van nieuw naar oud, naar jong, moet ik nou zeggen. Naar jong
2: naar
1: iets ouder, hè? Jonger, ja. Ongeveer.
2: Even binnenland naar buitenland.
1: Ja. Binnenland. Je hebt al een keer eerder aangekondigd natuurlijk dat we deze periode even wat tijd besteden aan deze grand old dame van The Country.
0: Ja, en waarom? Omdat ze zo bijzonder is. En ik heb ze gezien de afgelopen maanden.
1: En dan hebben we het natuurlijk over Emmylou Harris.
0: Ja. En zullen we maar gelijk zeggen wat de titel is? If I could only win your love.

0: Ja, Emmanuel Harris, ik heb ze met heel veel plezier bekeken en beluisterd. En wat het mooiste was, wat ik het leukste vond, dat onze Nederlandse Hilde Vos ook te maken heeft gehad met
1: Emmanuel. Ja, dat klopt, ja.
0: Maar daar weet jij meer van, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Die heeft een tour gemaakt, zeg maar, van Emmanuel Harris door Nederland met haar repertoire.
0: Ja.
1: Dus zij volgen de sporen van een hele goede zangeres uit Amerika. Maar we hebben het nu over Hilde Vos zelf. Want die heeft ook eigen nummers gemaakt. En die is ook druk bezig met liedjes maken en alles. Dit nummer bijvoorbeeld, dat komt uit 2023. Komt van haar album Home. Ze heeft een heel mooi album gemaakt. Dit nummer gaat over een fijne jeugdherinnering. Over iemand die lange tijd ergens anders heeft gewoond. Dus is verhuisd. Is later weer teruggekomen naar het oude stekje. En herinneringen opgehaald van ik had eigenlijk nooit weg moeten gaan. Daar gaat het nummer eigenlijk over. All these years.

0: Ja, ons vrouwen half.
1: Ja, een blokje.
0: Ja.
1: Want dat past Hilde absoluut intussen, want een schitterende stem.
0: Ja, Hilde is fantastisch.
1: We hebben het gelukkig al vaker kunnen bewonderen in Gandhiland en we gaan nog veel vaker weer wat van haar horen.
0: Ik heb de kans dat we het jaar nog een keer in de uitzending krijgen.
1: Het voordeel van al die wisselende presentatoren, Henny, jij en Luc, is dat we heel afwisselend zijn in de muziek vandaag.
0: Ja.
2: Ja, hè?
1: Dan moet ik zeggen, dan mag je eigenlijk nooit een favoriet hebben, zeggen sommigen.
0: Ja, nee.
1: Ik vind het heel vervelend voor Henny en voor jou.
0: Oh.
1: Maar Luc heeft nu toch echt mijn favoriet.
3: Echt waar?
1: Ik vind dit zo'n beetje het mooiste, mooiste liedje over liefdesverdriet die er ooit is geschreven.
0: Ja.
3: Ja.
1: En zeker als je de tekst goed beluistert en snapt wat ze bedoelt, is dit zo ongelooflijk hard die binnenkomt.
0: Maar goed, we hebben voor een poosje geleden hebben dus de zangeres ook die een Nederlandse versie ervan gemaakt heeft. Ook,
1: ook die was mooi, maar de echte is nog mooier.
3: De echte is eigenlijk nog mooier. En ja, natuurlijk, begin dit jaar is Dolly, en daar gaan we het over hebben, is dit jaar 80 geworden. 80 kaarsjes mocht ze uitblazen. Ik hoop dat ze nog goede jaren mag doorgaan met deze prachtige muziek maken, want zij is wel een van de allergrootste in Amerika als het daarom gaat. En we gaan luisteren naar Dolly Parton met The Grass Is Blue.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat
1: ja.
0: vind jij ervan, Luc?
2: Ja. Wat vind ik ervan?
1: Ja. Nou ja, muziek is emotie. Je hebt het wel vaker over, Luc.
3: Ja, woorden schieten hier
1: en dit is,
3: tekort.
1: Dit is vol emotie, dit raak je vol in je hart.
3: Ja.
2: Woorden schieten gewoon tekort. Het is
3: ja, dat geloof ik.
2: Zo intens. Ja. Zo recht uit het hart. En dan kun je toch zien dat Dolly echt een mensenmens is.
3: Ja.
2: En ik weet zeker dat als Dolly hier zou komen, dat ze ons allemaal omarmt. Want dat doet ze met de muziek. En ze is echt ja, geniaal. Ze doet hele goede dingen voor de wereld. Ik wou dat iedereen zo was, want dan was er nooit oorlog. En nooit ja. ellende. Echt. Ja. Dolly nou, is echt...
0: Mooie woorden, Luc.
2: Ja.
0: Fantastisch. Hey, we gaan nog een stapje naar nog een vrouw.
1: Zeker.
0: En dat gaan we doen met Carrie Underwood. En ja, had jij er wat over?
1: Nou, Carrie vindt gewoon dat zij ook mee wil doen met het vrouwenrijtje.
0: Oh, ja.
1: Dus ze schreeuwt heel hard tegen jou. Count me in.

0: Dit viel mij erg mee. Zo'n goede zangeres.
1: Nou, wat Henny net al zei, is ze pas keurig in het rijtje van, ja, van zes. Zeker, die we nu gehad hebben. Het is altijd goed om eens een keer, dames, we hebben natuurlijk Ronde Vincent, Emmylou Harris, Hilde Voorst, Dolly Parton. Ik denk dat Hilde het wel leuk vindt dat ze dus in het rijtje staat.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij vinden ook dat Hilde daar absoluut in thuis hoort.
2: Ja, ja, dat vind ik zelf ook.
3: 100%.
1: En natuurlijk nu Carrie Underwood als nummer 6. Dus ja, we hebben toch een heerlijk leuk rijtje van dames. En die verdienen het ten zeerste om dat te doen. En maar de volgende zijn passen niet in dat rijtje van de dames.
0: Nee.
1: Maar ze passen zeer zeker wel bij je kant dan.
0: Dat zeker. En het zijn jongens die regelmatig bij de Evo opkwamen. En daar vond ik hun eigenlijk wel een topband in. Wat ze op de Dobro deden, fantastisch was dat. Het was echt genieten. Ik ging er ook altijd speciaal voor in de zaal zitten. Ik had echt wel bandjes dat ik denk van, nou, ik ga even op een andere plek zitten. Maar waar deze band kwam, ging ik in de zaal zitten.
4: Ja, maar ja, dan noem je ook wat op, hè. Jeroen Smol op de Dobro.
0: Ja.
4: Dat is de Nederlandse Jerry Douglas, toch?
0: Zeker.
4: Absoluut.
0: Zeker, ja.
4: En eigenlijk de rest van de band is natuurlijk net zo goed. En we hebben ze de laatste keer op de EWOP ook echt gehad. En hebben we met z'n allen intens van genoten natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja.
4: Ik bedoel, de Tennessee Stuts, ja. Geweldige band.
0: En dat gaan we beluisteren met het nummer All You Can Eat.

0: Mag ik het zo zeggen, Ronald, een stukje toch uit de oude doos?
1: Bijna wel, ja. Carl Roberts Butler was namelijk geboren in 1927 en hij was getrouwd met Pearl D. Jones en die was ook geboren in 1927. Ah. Dit liedje komt uit 1962, toen zijn ze namelijk toegetreden tot de Grand Ole Opry en daar maakten ze natuurlijk gebruik van om hun eigen show een beetje goed in de picture te zetten. Waaronder dus inderdaad dit liedje, Don't Let Me Cross Over, en die bracht het daardoor door op de nummer 1 plek en dan hebben ze 3 maanden gebleven op dat plekje.
0: Kijk.
1: Dus Don't Let Me Cross Over. Nou ja, het slaat wel. Het hoort niet helemaal bij Countyland, want wij doen het juist wel.
0: Ja.
1: Dat crossover, we vliegen toch alle kanten op.
0: Van alle kanten op.
1: Maar dat geeft niet. Ik ben heel blij dat je Luc hebt uitgenodigd, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, daarom dat we naar de volgende gaan.
1: Ik weet niet
0: of hij
1: opzettelijk gedaan heeft dat hij wist dat hij met mij zat, dat hij dit soort prachtige muziek uitkoos. Maar,
0: nee, maar goed. Hij vond het wel leuk om eens een keer te doen, zei hij.
1: Hij kwam dus ook al een keer met Mark Knopfler aan voor me. Bij mij ben ik ook wel happy dan.
0: Ja.
1: Maar de volgende ook weer.
0: Ja, nou, vertel er eens over, Luc.
2: Het is natuurlijk een dingetje. Hè. Wij hebben natuurlijk heel veel dingen hebben we wel gemeen als het gaat om de muziek.
1: Volgens mij kennen we elkaar al een tijdje.
2: We kennen elkaar al een tijdje. We lopen al een tijdje met elkaar mee. Het is natuurlijk ook zo. Ik ben ooit eens een keer, ik heb het eens eerder gehoord, veel eerder al dan dat ik wist dat ik ooit nog eens een keer bij Countryland zou gaan presenteren. Maar ik kwam eens een keer op de radio, hoorde ik eens een keer een liedje en het was van de Steel Drivers. En dan moet ik toch even wat zeggen. De Steel Drivers, ja, daar zit een hele goede zanger in met een hele mooie rauwe stem. Ja, dat is Chris Stapleton. En dan blijkt het ook weer een favoriet zijn van Ronald. Nou ja, goed, we gaan dus luisteren naar Dark Whiskey. MUZIEK

0: Wil Drijvers. Luc, dankjewel jongen. Dat was fantastisch.
1: Ja, graag gedaan natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: het is toch een hele goede band. En ja, geweldige muzikanten allemaal. Dus, ja.
0: Dan gaan we weer naar Henny. En dat doen we met welke band, Henny?
2: Ja, het is eigenlijk geen band. Het is een solo-artiest.
0: Solo-artiest?
2: Ja. Het lijkt op een band.
0: Ja.
2: No Cent.
0: Oh.
2: Dat is zijn artiestennaam. Maar zijn eigen naam is Sipke Visser. Misschien bekend van jullie, dat jullie hem kennen ergens.
0: Nee.
2: Hij heeft in verschillende bands wel gespeeld, maar dat geeft helemaal niks. Hij heeft een paar solo liedjes uitgebracht. Hij is al een paar jaar bezig. En dit nummer heeft hij in 2024, op 12 mei, heeft hij die uitgebracht. Het gaat over zijn beste maat is in 2012 overleden aan botkanker. Dat is wat minder goed nieuws natuurlijk voor die man. Hij had een relatie met een hele mooie vrouw. En jaren later hebben ze weer een nieuwe relatie gekregen. Dus ze kon het leven weer opbouwen. En weer de nieuwe liefde gevonden. En daar gaat het verhaal een beetje over. Een soort eerbetoon aan zijn maat. Maar ook voor andere mensen die een dierbare verloren zijn en weer een nieuw leven opgebouwd hebben. Het liedje heet Only One Cowboy. MUZIEK

0: En mooi, Annie.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat stemt niet, man.
1: Ja, hè?
2: Geweldig.
1: Ja.
0: Daar willen we absoluut wel meer van horen.
1: Ja. En, gaan we meer over draaien binnenkort.
2: Fijn, dankjewel, Annie.
0: Graag gedaan. Als je Annie in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van de Bellamy Brothers.
2: Ja.
0: Als je Luc natuurlijk in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van...
3: Ja, ja, van wie, hè?
2: Ik zou het niet weten.
3: Ons engeltje.
2: Oh,
3: en ja, we hebben natuurlijk vele engeltjes, maar dit is nog wel
1: ja.
3: echt mijn engeltje. Het leuke is dat ik had vanmiddag een optreden op Vetela Muziek in Ermelo. Dat is een festival wat jaarlijks terugkomt en wat dit jaar al 20 jaar bestaat. En toen heb ik een liedje gespeeld, ook wat Union Station speelt. En dit keer, deze uitvoering die we nu gaan draaien, is natuurlijk van Alison Krauss en de Union Station. Maar dat was nog met Adam Steffi erbij. En Jerry Douglas op de dobro, Barry Bales aan de bas, Ron Block op banjo, Adam Steffi op mandolin en gitaar. En we gaan nu luisteren naar het nummer I'm Alone Again.

0: Ja, dit blijft prachtig, Luc.
1: Ja, het is, zeker. Het is natuurlijk, dit is al van het album uit 1989, als ik wel heb. Het is eigenlijk ja, het tweede album van Alison Krauss. Dus het was nog echt nog voordat ze... ja, ze heeft ook een stemoperatie achter de rug, geloof ik. Heeft ze ooit eens gehad, geloof ik. En ja, dit was nog echt dat ze dat hele jonge stemmetje heeft.
0: Ja.
1: En ja, goed. Blijft niet... ja, het blijft gewoon schitterend natuurlijk. Hè? Zeker dit soort leuke oude bluegrass liedjes van haar.
0: Ja.
1: En ja, ik heb eigenlijk het hele oeuvre van haar.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ja, daar heb ik ook wel mee aan meegedragen.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: zeker,
1: het is natuurlijk zoiets. Kijk, ja, zo'n artiest, die moet natuurlijk eens in de zoveel tijd weer even voorbij komen natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dan gaan we naar, ik zit even naar Henny te kijken.
2: Ja, zeg het eens.
0: Ja, jij hebt toch wel erg gedoken in de ton van Nederlandse muziek.
2: Ja, ik vond dat wel leuk omdat ze ook een beetje aandacht kregen.
0: Nee, fantastisch.
2: Ze krijgen genoeg aandacht hier, zo live artiesten, solo artiesten vooral. Maar ook bands zijn heel goed in Nederland. Onder andere deze, dat zijn de Rebbling Boots. De band bestaat al een jaar of 7, 8. En de band is in 2018... Ja, hebben ze een DCMA Award gewonnen voor beste nieuwe country band en beste akoestische band. Nou, dat wil heel wat zeggen dat het best wel een hele goede band is.
0: Ja.
2: Daarom dit liedje ook. Het liedje gaat over het verlangen van het gevoel van vrijheid te houden en genieten van het leven zoals het is. Het koesteren van een bepaalde periode dat je eigenlijk goed voelt en goed wil blijven voelen. Het nummer is uitgebracht op 10 november 2023 als een losse single. Want ze hebben nog geen LP's uitgebracht. Wel heel veel singles. Ze zijn ook heel goed op Spotify te vinden, deze band. Maar luister naar dit hele fantastisch mooie nummer. Everlasting Holiday.

0: Goedenavond. En Luc wou nog wat over deze band zeggen, want die kent hij heel goed. Ja, ik zelf ook.
1: Ja, nou, dat was dus de band Lazy Tater met Beppi op bas en zang. Beppi Gausman. Jan Pals op mandoline. Ronnie Snippen op gitaar. Geert van Schoonenwoed en Bezemer destijds op de banjo.
0: Ja.
1: En ja, en ik denk Bruno Hoek op de dobro. En we kennen ze natuurlijk al jaren. De band bestaat helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar het was een hele goede band en gezellige mensen. Dus ja, bij deze.
0: Dankjewel Luc. En dan ga ik even rondkijken op mijn telefoon. Om dan te zien wat er volgende week gaat gebeuren. Want daar hebben we ook wat bijzonders. We hebben dan de uitzending met Jos en Ab. En die hebben, Jos die heeft een interview met Me Mary. Ook voor sommigen onder ons een hele bekende artiest. En ik denk dat het een telefoons interview gaat worden, want ze was niet in Nederland. Dus om u verder te bedanken, ga ik eerst Ronald bedanken.
2: Graag gedaan.
0: En Luc, jij weer bedankt.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Eddie, jij ook weer bedankt.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Dat ik het leuk gevonden heb.
3: Ik vond het fantastisch.
0: Nou,
3: ja, zeker weten.
0: Mag nog een keer gebeuren.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Nou, daar houden we ons aanbevolen.
0: Ja, nou Patrick, jij ook weer bedankt voor de techniek.
4: Zitten we goed?
0: Goed zo. En we gaan eigenlijk afsluiten met het laatste woord naar onze luisteraars. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

by Jesus on high.

Een plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe singer van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en twee mooie primeurs.

Een van de grote national breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay Chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay Chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23. Hier

Gaan we exact 40 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie. Nummer 1 country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Jane Proffitt. Hier is Long Live Country.

to you. Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

in de top 10. Het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, de best in new country. Snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking.

Santa Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong twee nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
0: Deze week Spotlight on...
1: Joe Nichols.

Joe Nichols. Je hoorde drie hits van deze zanger. Tequila Makes the Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hitsucces van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore.

Shine Down. Ze komen uit Jacksonville, Florida. En ze scoren met deze rock country crossover in de Billboard Country Airplay chart. Nummer heet Searchlight. Hits from the Heartland, de beste new country. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay chart. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met Russell Dickerson. She has-

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: The good news is, we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Hits from the heartland with Camille Janzen.

Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay tot 10. En ook het tweede uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met een plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It, Luke Bryan.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, the best in New Country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Laurie Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

Uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijven staan op nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week. CMT's Country
2: Countdown USA. Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown. En ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van 11 naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week, Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent

Parker McCollum en Killing Me. And there you have him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen maar de nummer 2 airplay hit voor Tucker Wetmore in 3, 2, 1. Groetjes, hoi.

0: Hi, this is Bobby Seymour, and you are listening to Country Style with Irwin and Dini Schoppendonk.
1: Welkom luisteraars bij Country Style, wat we openden met The Freeborn Man. Het is een nummer van Junior Brown, die niet alleen zanger is, maar vooral ook bekend om zijn fantastische gitaarspel op een zogenaamde guide steel. Een combinatie van een 6-snaren gitaar en de steel tegenhanger. En dat betekent dus een gitaar met een dubbele nek en natuurlijk een bijzonder geluid. Freeborn Man komt van zijn debuutalbum uit 1993, The 12 Shades of Brown. En van Skeet Jenny uit 1909 is niet veel bekend, alhoewel hij volgens insiders meer dan 3000 songs op de plaat heeft gezet. En dat nog wel bij grote labels als Columbia en MCM. Buiten een uitstekende zanger was hij ook nog eens een goede DJ. En in dat werk werd hij meermaals onderscheiden. Het grote Nashville radiostation WMS verleende hem zelfs de titel meest populaire DJ van het land. Hier is de Train Track Shuffle, een MCM-opname uit 1951.

En als CD-tip hebben we deze keer gekozen voor het debuutalbum van Randy Rogers en Wade Bowen, Hold My Beer, volume 1 getiteld, wat op 21 april jongstleden is uitgebracht op Lil Buddy Tones. En wie op grond van de albumtitel nu denkt dat Rogers en Bowen alleen maar stomzinnige songs over drinken in hun repertoire hebben, zit gelukkig helemaal mis. De twee maken veeleer rustieke, vertrouwde countrymuziek die onderhoudend en afwisselend is. Beginnend bij de song In the Next Life. Een nummer als een autobiografie vol humor. Rogers en Bowen laten hun carrière de revue passeren en spelen deels zelfs een vocaal vraag- en antwoordspel.

En in 1988 nam de Canadese Katie Lang haar monumentale LP Shadowland op, die vooral beroemd is geworden om de medley Honky Tonk Angels vertolkt door Katie zelf, Loretta Lynn, Kitty Wells en Brenda Lee. Wij hebben echter gekozen voor het liedje Western Stars.

Ja, wat een zangeres, hè? Deze Canadese Katie Lang die we hoorden in Western Stars. En in 2013 werden we aangenaam verrast door de Bicketsman in Town van Levi Mullen, die het houdt bij de traditionele country als basis, dus een overvloed aan fiddle en steelgitaar. Zijn songs zijn zeer afwisselend, met aandacht voor lekker in het gehoor liggende western swing. Af en toe een heerlijke ballad, een quickstepje, honky-tonk en natuurlijk de traditionele two-steps. Hier is The Other Side of Mexico.

Voor onze volgende gast moeten we terug naar het jaar 1956, toen Fred Wemble uitkwam met Since My True Love Said Goodbye. Het is een single die werd opgenomen op MCM 12.261.

Ja, en dan op hun album Laurie en Katie sings the songs of Fern en Ray, dat in 2013 werd uitgebracht door Spruce en Maple Music, brengen beide dames een soort eerbetoon aan Fern Williams en Ray Park met hun bluegrass muziek uit de Gold Country. En dat houdt dus in muziek uit Californië met als bijnaam The Golden State. Erg leuk trouwens dat Laurie en Katie op het idee kwamen om herinneringen op te halen aan één van die groepen uit de geschiedenis van de Californische bluegrass, die trouwens jammer genoeg maar een paar albums hebben uitgebracht. En van het album Laurie en Katie Sing the Songs of Fern and Ray kozen wij voor Montana Cowboy. MUZIEK

Ja, en dan zijn we weer bij Randy Rogers en Wade Bowen. Ze zijn al meer dan 10 jaar dikke vrienden. In hun geboorteland Texas en ver over de grenzen daarvan hebben beide muzikanten, Rogers met zijn Randy Rogers Band en Bowen solo, reeds hun individuele successen kunnen vieren. Maar ook gezamenlijk hebben de twee vrienden reeds voor furoren gezorgd. Met hun steeds succesvolle akoestiek tour met de veelzeggende naam Hold My Beer en Watch This, wisten Rogers en Bowen namelijk een evenzo trouwe als enthousiaste fanschare voor zich te winnen. De vraag naar een gemeenschappelijk album werd in de loop der tijd steeds luider. En nu is het dan zover. Met Hold My Beer volume 1 bekroont de duo uit de Lone Star State hun vriendschap. En standaards is de als eerste uitgebrachte single van het album. Met de knipoog geven de twee hoofdrolspelers je te verstaan dat ze niet voor een grote hit een andere richting inslaan, maar vasthouden aan hun principes.

En in 1993 werd de Amerikaanse zangeres Christine Albert bij de Music City Texas Poll gekozen tot beste zangeres van het jaar. 2 jaar eerder, in 1991, kwam ze uit met haar album Underneath the Lone Star Sky for DOS. En New Mexico is een van de songs.

Voor onze drielijk hebben we vandaag gekozen voor drie liedjes van Keith Whitley. Op 25 maart 1989 was hij nog voor een eenmalig concert in ons land en met zijn uitstekende begeleidingsband, als mede zijn echtgenote, de zangeres Laurie Morgan, speelde de sympathieke Keith Whitley de sterren van de hemel. Vrij kort daarna ontvingen we het ontstellende bericht dat hij op 9 mei 1989 op 33-jarige leeftijd was overleden. En hiermee kwam feitelijk ook abrupt een einde aan zijn veelbelovende carrière. En het vermoeden dat er nog onuitgebrachte opnamen op de planken van de platenmaatschappij moesten liggen, klopte helemaal. En zo werd in 1991 Kentucky Bluebird uitgebracht op RCA. En hierop staan, behalve gedeelten van enkele interviews, 4 songs van voorgaande cd's en 7 niet eerder uitgebrachte songs op. En zo begonnen we met de niet eerder uitgebrachte, schitterende ballad That's Where I Want to Take Our Love. Met trouwens schitterend spel op akoestische gitaar door Brent Rowan, als ook die stemmige accenten op fiddle van Rob Hayekos. En we vervolgen met Would These Arms Be In Your Way?

Ja, prachtige muziek hè, van Keith Whitley. En ook in dit nummer hoorden we nog een grote zangeres, namelijk Emmylou Harris in de background. En met de gelijknamige titelsong Kentucky Bluebird gaan we deze drie luik rond Keith Whitley afsluiten.

En Meet the Messes was in 1999 het debuutalbum van Tanya Vrie Brown. De vrouw van Junior Brown, die jarenlang haar man begeleidde op rhythmgitaar. En Man Lief heeft het album geproduceerd en speelt ditmaal gitaar bij haar. En dit is een van de songs, I Wouldn't Buy a Used Car From You.

En Holtema Bia volume 1 is zonder meer een dijk van een album van Randy Rogers en Wade Bowen. En bevat 10 songs, waarvan 7 originele en 3 covers. Reasons to Quit is een van de 3 covers. De song is origineel een duet van Merle Haggard en Willie Nelson. En het gaat over de ontberingen van het artiestenleven en over de vraag of deze nadelen opwegen tegen de voordelen. En Rogers die liet onlangs weten dat deze song prima op hem en Bowen van toepassing is.

En tijdens het Bluegrass Festival in Voorthuizen in mei jongstleden tijdens het Hemelvaartweekend werden we aangenaam verrast door een optreden van Herman Brock Jr. Het is een Nederlandse bluegrass, Amerikanen en bluesmuzikant, multi-instrumentalist en singer-songwriter. En samen met de leden van de Brockets, de Bluegrass Bunch en met andere groten uit de top van de Nederlandse bluegrass scene, heeft Herman Brock een album opgenomen dat op 1 februari is uitgekomen. En het album heeft hij in eigen beheer gemaakt en de financiering die is door crowdfunding gerealiseerd. En die Old World is de titel geworden en bevat 16 nummers, waarvan Love Me Still een mooi liefdesliedje is met een heerlijke bluesharp en mooie back vocals.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045471, ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Welkom terug, luisteraars. We openden dit tweede uur met de Jukebox van de Honeycutters. Een uit zes personen bestaande band uit Asheville, die op 21 april jongstleden zijn uitgekomen met hun derde album, Mio Mai, getiteld. En wat opent met deze Jukebox? En degene die ooit de term relaxed heeft verzonnen, die dacht erbij vast aan Bobby Bear, die als grote hobby vissen heeft, maar uiteraard ook een geweldige zanger is. Zo vonden we op zijn RCA-album uit 1966, getiteld Talk Me Some Sense, All the Good Times Are Past and Gone.

En ook kun je nu al lovend vaststellen hoe geweldig de stemmen van Randy Rogers en Wade Bowen harmoniëren op Hold My Beer, volume 1. Rol kregen Rogers, Meat, Charisma, Bowen. En dat is absoluut goed afgestemd in de ware zin van het woord. De wenende steelgitaar onderstreept het thema van het verlaten worden als mede de klagende viool. Maar voor nu echter snel terug naar het vrolijke deel. En daar komt het alledaagse Good Luck With That als geroepen voor.

En vervolgens hebben we Laura Cantrell. Ze is geboren in Nashville, maar woont in New York. Haar brede kennis van de Amerikaanse muziektraditie komt op haar debuutalbum uit 2000, Not the Trembling Kind, goed van pas. En ook de repertoirekeuze pakt ze goed uit. Het is een collectie aanstekelijke, melodieuze liedjes. En met haar engelachtige stem weet Laura Cantrell die met gemak eigen te maken. Hier is The Way It Is.

En in 1994 verscheen van Neon Fire een album van Joe Diamond onder de titel My Angels Gone to Hell. En van dit album hebben we gekozen voor de gelijknamige titelsong.

En Jimmy Thomassen is een veteraan uit die goede oude tijd van de countrymuziek. En dan heb ik het natuurlijk over de 50er jaren. Daddy Why bijvoorbeeld betreft een single uit 1952 van Jimmy Thomassen, opgenomen op King 1085.

0: En nu moet u uw radio toch eens wat harder zetten. Want Emmylou Harris en Rodney Crowell zijn opnieuw samen in de studio gedoken voor een nieuw album, The Traveling Kind getiteld. Het project is uitgebracht op 12 mei jongstleden op Nonsuch Records. Harris en Crowell schreven 6 van de 11 songs die op het album staan. En die werd opgenomen in een 6-daagse sessie met de Glory Band. Stuart Smith en Billy Payne. Joe Henry stond als producer aan het roer. En Justin Nijbank deed de opname. En van dit album hebben wij gekozen voor het bijzonder mooie You Can't Say We Didn't.
1: Just

Wat een prachtig nummer hè, van Emmylou Harris en Rodney Crowell. You can't say we didn't try. En dan vier brandweermannen vormen het kleurrijke gezelschap van de Dry Branch Fire Squad, een groep die uniek is in de bluegrasswereld. In 2014 kwamen ze uit met hun nieuwste cd, Don't Forget This Song, getiteld, waarop maar liefst 17 songs. En dat album opent met Load Up the Car.

Ja, en samengevat, bij hetgeen Randy Rogers en Wade Bowen op Hold My Beer volume 1 vereeuwigen, kan iedere fan van goede country muziek een koprol maken van plezier. Zowel muzikaal als vocaal. Een schot in de roos. Hier kun je alleen maar hopen dat beide nog lang verder samen muziek zullen maken. Luister en geniet van It's Been a Great Afternoon.

En zijn vorige plaat nam hij nog op, in zijn eentje, in de Ardennen. Maar met het oog op zijn nieuwe cd Wildflowers trok de Belgische Bram van Peris naar Culver City, even buiten Los Angeles, waar hij zich omringde met uitsluitend Amerikaanse topmuzikanten. Aanvankelijk zou hij gaan samenwerken met Jeff Tweedy, maar toen dat door allerlei omstandigheden niet door kon gaan, legde hij zijn lot in handen van co-producer Ryan Freeland. En deze vierde langspeler van Boney King, zoals hij zich tegenwoordig kortweg laat aanspreken, klinkt dan ook Amerikaanser dan zijn voorgaande werk. De releasedatum was 10 april jongstleden en uit de 10 songs hebben wij gekozen voor Sweet Love.

Ja, ook bij onze zuiderburen weten ze wat countrymuziek is. Sweet Love, prachtig nummer dus van Boney King. En vervolgens hebben we Vern in Oxford en Watermelon Time in Georgia. Dit betreft een AC-opname uit 1966.

Ja, een heerlijk nummer. Hè? Watermelon een Time in Georgia van Vernon Oxford. En dit is eigenlijk country zoals het zou moeten zijn. En van Kelly Springs verscheen in 1997 een album met als titel Gewoonte Naam. Het album werd uitgebracht op Christa en I Found Another One is een van de songs.

En na zijn militaire loopbaan ging Jarce Jones verder in de muziek. Hij was toen ruim 20 en kwam erachter dat er geld te verdienen viel met zingen. En dat was uiteindelijk ook het enige wat hij wilde, zingen. In de kerk, op straat, zelfs in de bus vermaakte hij iedereen die naar hem wilde luisteren met hits van bijvoorbeeld Hank Williams en andere favorieten. I Will Falling, Follow You, Up to Our Cloud betreft een opname op Musiker uit 1971 en het komt van zijn album With Love.

En als je eenmaal de stem van TJ Christian hebt gehoord, dan kun je niet anders concluderen dan dat deze zanger van het traditionele country genre gezegend is met een groot vocaal talent. En naast artiest is TJ Christian ook eigenaar-directeur van het platenlabel Universal Sound Records. Ja, en het mag duidelijk zijn natuurlijk dat hij ook zijn nieuwe album Old Violin, wat in april jongstleden verscheen, op dit eigen label heeft uitgebracht. Luister en geniet van You So Good For Me.

0: En de eindspurt op Hold My Beer, volume 1 van het duo Randy Rogers en Wade Bowen wordt ingezet met het mooie El Dorado. En met dit nummer gaan we ons programma afsluiten. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
1: El Dorado.

Hallo, dit is Sandra van Rijs. Voor heerlijke verzoeknummers luister je iedere zondagavond van 8 tot 11 uur naar het programma Jukebox op Crossroads Country Radio.

Ja, de Southern Nights hoorde u van Glen Gamble. En dat is een van zijn grote hits. Een andere, ja, hit krijgen we later nog in deze uitzending. Want ik kreeg zo'n leuk mailtje binnen van... moet ik even kijken, waar heb ik hem? Van Hans van Erp. Die deed via de mail een verzoekje en die had er een hele mooi verhaaltje bij. En daarover straks allemaal meer. Het gaat over Glen Gamble. En Glen Gamble, ja, die is volgens mij net gestopt met het zingen. En zeg maar, ja, zijn microfoon aan de wil gehangen. Ja, daarnaast hebben we natuurlijk... de muziek die vanavond aangevraagd wordt. Daarnaast ook nog eens een keer de favoriete country top 3. En we kijken ook nog links en rechts nog wat meldingen zijn van ja, wel, country feitjes, country nieuwtjes. Ja, het had zo leuk kunnen zijn, hè? Eind volgende maand. Zou de Country Dance Village zijn in Geesmuiderambacht. Vlakbij Alkmaar in Noord-Holland. En er waren in ieder geval de Lennon Rockers voor uitgenodigd. En die zouden daar hun laatste optreden hebben in Nederland. Want ook zij gaan ermee stoppen. Gelukkig hebben wij hun muziek nog. En u gaat luisteren naar

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bullet Country. Dit is Jukebox met André van Overhagen.

klanken van Willie Nelson samen met Kimmy Rhodes. We're done. This before. We hebben dit dus al eerder gedaan. Ja, en ik ook. Zo'n plaatje draaien. En een plaatje af en aankondigen. Daarvoor de Lana Rockers met Hey Girl. En we zijn eigenlijk toegekomen aan het eerste verzoekje van vanavond. Een regulier verzoekje, komt af van Jan Eg. Hij vraagt aan voor alle DJ's van Crossroads Country Radio. Toepasselijk nummer. Thank God for the radio. Maar dan denk je niet gelijk aan de Candles als die het gaan vertolken. Maar dat doen ze dit keer wel.

Ja, de woordklanken van Gerard Niemann, Down in Mexico. De volgende, ja, dat is een verzoekje wederom. En een verzoekje van een lijstje van onze Johan. Die vraagt een nummer aan voor Saskia. Want hij schrijft, ze is zeer lief voor mij. En ja, dat is natuurlijk wederzijds. En ja, als ik aan Saskia denk, dan denk ik van een beetje liefde in mijn hart. Put a little love in your heart. Here's Lulu.

Einoy Diaz is Tumbo Kiere. Ja, mijn Spaans is niet zo goed als dat het geweest is voor mijn geboorte, maar... Ja, Grenton Forsyth hoorde u met deze uitvoering. En die draaide ik speciaal voor een vriend van me die ook zit te luisteren naar dit programma. Woonachtig is in Utrecht. Nou, zijn vriend is natuurlijk ook een oud collega. En een groot fan van Grenton Forsyth. Dus vandaar dat ik deze Einoy Diaz voor Hans Heimers uit Utrecht heb gedraaid. Goedenavond, Hans. Hansi. Daarvoor de formatie High South met One Night at a Time. Yeah. Ik had vorige week in Jukebox een interview met Janet Bodewes. Ja, ik moet goed uitspreken, want ik werd op mijn vingers getikt. Maar zo spreek je dat dus uit. Naar aanleiding van haar album wat officieel op 1 juli uitkomt. En wij hebben al de nummers mogen ontvangen van haar... En een van die nummers die op dat nieuwe album van haar staat, heet Me and You, Before Goodbye. Hier is Janet Bodewes.

klanken van Ken Mellons. Ik draaide You Can Make My Heart Believe. En daarvoor ik had hem aangekondigd, Jeanette Bo Davis met Me and You Before Goodbye. Het is inmiddels alweer, volgens mij alweer een jaar geleden. Ik moet eigenlijk even spieken. Nee, ik heb hem niet meer bij de hand. Nou, dan ga ik toch even intypen. Want ik ga een nummer draaien. Ja, even kijken. Nee, nog geen jaar geleden. Er kwam van het najaar, in november vorig jaar, 2015, kwam dat album uit van Don Henley, Cass County. En ja, voor velen is hij misschien een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar hij heeft een single van het album afgehaald. En die vonden we terug in de promo Only Country Radio CD's. En dat is het nummer samen met Trisha Yearwood. Het nummer Words Can Broke Your Heart.

0: Jo, ja, dat is nog eens even dat je zegt van gevoelig. De klanken van Cindy Church met een nummer. Ja, afkomstig natuurlijk van Merle Haggard. Of was het nou Waylon Jennings? Zouden we er een prijsvraag van maken? Ja, we kennen hem natuurlijk ook van onze Ruud Hermans, die hem ook eens uitgebracht heeft. Maar een bijzonder mooie vertolking. Ja, u hoort de klank, u denkt, wat doet André nou? Is die van zijn padje af? Nee, ik ben niet van mijn padje af, maar ik denk, ik gooi het eens even helemaal over een andere boek vanavond. Dus ik ga u vertellen.
1: En dan nu, de favoriete country top 3 van...
0: Ik ga eerst de country of favoriete country top 3 draaien. Want dan kan ik gewoon even rustig dat je zegt van, heb je al koffie gehad? Nee, dat heb ik dus niet gehad. Dus gaan wij even een bakje koffie klaarzetten. En in tussentijd gaat u lekker luisteren naar de favoriete country top 3 van Jan Heg. Hij had een lijstje ingeleverd met de drietal nummers. Te weten op de derde plaats Lee Hazelwood met Your Sweet Love. Gevolgd op de tweede plaats door de Walkers met Memphis, Tennessee. En op zijn eerste plekje prijkt een Nederlands duo, een gelegenheidsduo. Je kan wel haast zeggen twee godfathers of the country music in the Netherlands. Dick van Altena samen met Ben Steeneke. Met het hele mooie For a Jack to a King. Ik wens u veel plezier met de favoriete top 3 van Jan Heg.

Ja, dat was de favoriete top 3 van Jan Heg hier in Jukebox tijdens Crossroads Country Radio. En dat kunt u ook krijgen hoor, zo'n favoriete country top 3. En wat moet u daarvoor doen? Gewoon ik zat even op mijn schermpje te kijken. Wat moet u daarvoor doen? Ja, daar hoef je niet zoveel voor te doen. Gewoon

3 van uw favoriete country nummers op een e-mailtje zetten en sturen naar jukebox@crossroadscountryradio.nl. En dan, wellicht komt die in het programma langs dan, hè? Als we er niet te veel hebben. Maar zoals het er nu uitziet, zijn het meestal de 3, 4, 5 zelfde luisteraars die een top 3 insturen. Maar voor deze week kan het dus niet meer. Als u nog een top 3 wilt horen van uzelf, dan mag u volgende week. Dan heb u in ieder geval de hele week de tijd om die top 3 samen te stellen. En op te sturen voor de nieuwe uitzending. Ik ga in de tussentijd nog een verzoekje draaien. We zaten in het Nederlandse circuit met Dick van Altena en Ben Steeneke. En we gaan naar Sandra van Rijs toe is dan maar een klein stukje. Want ze hebben er beide mee gezongen en muziek voor geschreven. En zelfs Dick van Altena heeft het nummer Waarheen geschreven die we gaan beluisteren. En die Johan heeft aangevraagd voor Emiel die elke zondag een kopje koffie komt pakken.

Danke von Piscintos Caliente, Amore, Amore. Ja, er wordt wel samen gevraagd van hoe kwam dat nou dat je radio ging maken? Nou ja, ik, als jochie van 14 jaar kwam ik in een ziekenhuis terecht. En daar hadden ze een ziekenomroep. En ging daar een gegeven moment helpen, dat vond ik wel interessant. En ging een gegeven moment verzoekjes ophalen bij mensen die te bed lagen voor het wachten op een operatie of herstellende daarvan. Maar goed, in ieder geval, lang verhaal kort te maken is dat ik een jaar, anderhalf jaar later plotsklaps zelf programma's ging maken. Nou ja, je begrijpt, je krijgt allerlei mensen krijg je voorbij in allerlei pluimages van alle leeftijden. En daar kom je ook in aanraking met muziek. Muziek uit alle jaren van weleer, want er werd natuurlijk van alles aangevraagd. En zodoende krijg je natuurlijk door de jaren heen een hele grote muziekkennis. En hoe het komt, ik weet het niet. Af en toe komen er gewoon dingetjes bij me naar boven. En dan ga ik dat spontaan zingen. En het zijn vaak liedjes uit vervlogen tijden. Zo zat ik gisteren gezellig op visite bij hele lieve en goede vrienden van me. En in één keer ga ik spontaan zingen.

Ja, dat zijn natuurlijk de legendarische klanken van... ja, Doris Day, precies. Maar ja, Doris Day is natuurlijk eigenlijk geen country. Maar nou hebben we zo'n Ierse of Engelse zanger... die luistert naar de naam Daniel O'Donnell. Ja, en wat hij niet allemaal uit zijn strotje tovert, zo ook...

Ja, que sera, sera, de klanken van Daniel O'Donnell. Ja, en misschien is de stap naar Amerika wel een hele grote, want je moet natuurlijk een hele grote plas over. Maar voor ons geldt dat niet, zo'n grote stap. En wij gaan van Daniel O'Donnell over naar Don Williams. En een van de grootste hits van Don Williams is Some Broken Hearts Never Mend. En deze is aangevraagd door Petra Hasselbeck uit München. Goedenavond, Petra. En of ik dan de live versie ervan wil draaien.

Ja, ik weet niet of ik deze wel had kunnen draaien eigenlijk. Summertime. Klanken van de Mavericks. En komt af van hun laatste album Mono. Ja, toen ik deze uitzending begon, vertelde ik u al dat ik zo'n leuk mailtje heb gekregen van een luisteraar. Die luistert naar de naam Hans van Erp. Goedenavond André, bestemd voor de uitzending Radio Crossroads Country Radio Jukebox. Verzoekplaat By the Time I Get to Phoenix, Glen Gamble. De grootste hit van Glen Gamble, Rhinestone Cowboy en Southern Nights, staat bij menig muziekliefhebber in het collectief geheugen gegrift. Maar vandaag neem ik u mee naar het najaar van 1967. Op 21 september 1967 vindt de eerste kleurenuitzending op de Nederlandse televisie plaats vanaf tentoonstelling De Virato te Amsterdam. De 31-jarige Glen Gamble heeft intussen zijn nieuwste plaat By the Time I Get to Phoenix op de Amerikaanse markt gebracht. Het origineel is van Johnny Rivers en is terug te vinden op het album Changes uit 1966. Dit liedje is geschreven door Jimmy Webb. L. de Lory arrangeert, dirigeert en produceert deze schijf van Gamble. De single komt 28 oktober 1967 binnen op de 87 in de Amerikaanse Billboard Hot Top 100 en bereikt op 16 december 1967 de 26e plaats in de Hot Country Single Top 75 chart. Doet de single het beduidend beter. By the Time I Get to Phoenix van Glen Gamble blijft 13 januari 1968 op de tweede plaats steken achter voor Loving You van Bill Anderson en Jan Howard. Op de B-kant van By the Time I Get to Phoenix staat You Still Got a Place in My Heart, een cover en compositie van Liam Payne uit 1950. De single By the Time I Get to Phoenix van Glen Gamble is afkomstig van het gelijknamige album. Voor meer informatie kunt u kijken op http://nummer1hits. Daar kunt u dit hele verhaal terugvinden.

0: Ja, mooie klanken van Chris Christoffersen. Samen met Rita Coolitz. Op verzoek van Jan Heg draaiden we Loving Arms.
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, het weerbericht. Vanavond trekken buien het land uit en klaart het overal op. Komende week blijft het wisselvallig. Gelukkig regent het niet de hele tijd en breekt af en toe de zon door. Met 17 tot 21 graden blijft het voorlopig fris zomerweer. Morgen schijnt in de vroege ochtend in het oosten nog even de zon. De bewolking neemt snel toe en er gaat motregen vallen. Later klaart het in het westen weer op en wordt het droger. Het wordt niet warmer dan 18 graden en de zuidwestenwind is matig. De kustprovincies vrij krachtig. Dinsdag begint overwegend droog met wat ruimte voor de zon. De bewolking neemt toe en later op de dag gaat het regenen. Het wordt daarbij ongeveer 20 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig met dagelijks buien en tussendoor wat zon. Met 17 tot 21 graden is het iets kouder dan normaal. De wind is matig en zolang deze uit het zuidwesten komt, zal het nog geen zonnig, warm en heet zomerweer worden. Op de lange termijn lijkt het iets minder fris te worden, maar voorlopig is een periode met stabiel zomerweer nog ver te zoeken.

Ah, als ik een favoriete top 3 zou in mogen sturen, zou deze er rustig op kunnen prijken. Ja. Dus even kijken. U hoorde natuurlijk Michael Peterson met That's What They Say About the Buffaloes. En ik zat me te bedenken, na dat verhaaltje over Glen Gamble. Mag u zelf ook eens een verhaaltje hebben? Waar een plaat aan vast zit, schroom dan niet om dat op te sturen. Als dat echt een leuke anekdote is. En ja, ik wil natuurlijk de inzender nog van harte bedanken. En we gaan verder met een verzoekje. Want ik heb nog een verzoekje in de reguliere lijst staan. Ik kreeg een verzoekje binnen van Fred. Fred die schrijft, ja tja, André, als je Daniel O'Donnell draait, dan kan deze niet achterblijven. Ze treden al jaren samen op en we genieten hier, maar hebben zo een topweekend. Groetjes van ons. En dat zijn dan Hattie en Margaret uit Den Helder. En over wie heeft hij? Ja, natuurlijk over Mary Duff. Daar treedt Daniel O'Donnell natuurlijk regelmatig mee op. 57 Chevrolet, daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, de 57 Chevrolet.
1: Ze kunnen niet veel uitrichten.
0: Oh, hoor eens even. Ze zijn aan het voetballen. Nou, daar doen we helemaal niks mee met voetballen. Want ja, ik kijk natuurlijk met een schuin oog even ook wel wat onze zuidenboeren natuurlijk doen. Hè. Maar wij gaan heel iets anders doen. Want niet iedereen houdt van voetbal. Ja, ik hou van vele dingen. Ik wou bijna wat zeggen, maar dat doe ik me niet.
2: En dan nu de favoriete country top 3 van...
0: Ja, van het Belgisch nationaal team. Oh nee. Dit keer is die van onze ja, huisdichter natuurlijk, hè. Johan Heinze Leijer, die heeft de favoriete top 3 ingestuurd. Met op de derde plaats Danny Everett. Ja, met I Love You. Wij vinden nog een Nederlandse zanger en die staat op de tweede plaats. En Steve is een grote vriend van mij. Hans Venneman, de leadzanger en gitarist van de Colonel Hammond's Four. Die gaan we beluisteren zo met Without You. En op de eerste plaats van de favoriete country top 3 van Johan Heijzelaar. Daar staat Shelby Lynn met het hele mooie nummer Baby. Nou, in die tussentijd kan ik weer even een bakje koffie gaan pakken. En... dan mag u genieten van deze favoriete top 3 van Johan Heijzelaar.

country-liefhebber Henkse wel? Zijn of haar favoriete country-songs? Wil jij wel eens jouw drie favoriete country-songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country-songs in het laatste uur van zijn programma Jukebox. Jukebox is te beluisteren op zondagavond van 8 tot 11 uur. En jouw favoriete country top 3 kan je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

At the Baby. En ja, dat was de nummer 1 van de favoriete country top 3 van Johan IJzelaar. En op de tweede plaats hoorde u Hans Venneman met Without You. En op de derde plaats Danny Everett met I Love You. Ook in de reguliere verzoeklijst staat nog het een en ander te prijken, te glanzen, te glimmen. Waaronder een verzoekje van Hattie. Met de vraag of ik de Bellamy Brothers wil draaien met My Heart Is Crying.

Ja, helemaal live. De klanken van de Two Tons of Steel, Havana Moon. En dan de live versie. En deze was op aanvraag van Jan Heg of ik dit nummer even wilde draaien in het programma. Ik weet niet of u van Facebook bent, maar u weet dat Crossroads Country Radio ook een Facebookpagina heeft. Die kunt u ook gewoon bezoeken. En de link vindt u ook op onze website www.crossroadscountryradio.nl. En daar heb ik vanmiddag een berichtje gepost. En dat luidt als volgt: binnen de countrywereld kennen wij inmiddels Jill Johnson. Jill Johnson is een Zweedse countryzangeres. En die was in 2013 op bezoek in Nashville om opnames te maken. Ze was daar met een cameraploeg om filmopnames te maken en ook geluidsopnames voor haar Jill's Veranda Nashville deel 2 album. Toen zij op een gegeven moment over straat liep door Nashville heen, ontmoette zij een man die zat te spelen, echt zittend tegen een muurtje aan met zijn rug. Zat daar muziek te spelen met zijn gitaar en te zingen. En de man luisterde naar de naam Doc Seegers. En Jill Johnson die was zo geraakt door zijn muziek. En deze Doc Seegers die was zeg maar zwervende. Had geen vaste woon- of verblijfplaats. En ze heeft deze man eigenlijk een beetje omarmd. En meegenomen in de documentaire die zij maakte over de muziek in Nashville. Wat er uiteindelijk uit voortgevloeid is, is dat deze Doc Seegers op zijn 62-jarige leeftijd een album uitbracht. Going Down to the River. Daarvan ga ik zo een nummer draaien wat de titel draagt Poor Me. Arme ik. Nou, zo arm is die inmiddels niet meer. Maar een jaar later kwam daar nog een keer een album overheen, maar dan samen met Jill Johnson. En dat album dat draagt de titel In Tandem. Nou, je zult begrijpen dat deze Doc Seegers enorm blij en verrast en zielsgelukkig is met de vriendschap en de liefde van Jill Johnson.

Ja, abrupt einde van deze You Make The Way You Make Me Feel. En u hoorde Matt Stillwell. Ja, kikkertje in de keel. En ja, dat komt natuurlijk af van het nummer van hoe heet die? Michael Jackson natuurlijk, The Way You Make Me Feel. En daarvoor, ja, Jill Johnson samen met Doc Seeger. So Sad to Watch Good Love Go Bad. En Doc Seeger even solo met Poor Me. Ja, mooi verhaal hè, van deze man. En ja, ik kan wel zeggen dat het contact tussen die twee ja, zeer ja, bevriend is. En ja, zijn vrij close met elkaar. Niet niet op het gebied van liefdesgebied, maar wel hele goede vrienden. Eens even kijken, want ik zag ook dat ja, Billy Jewel, die komt voor twee concerten naar Nederland. De Amerikaanse country-artiest Billy Jewel is begin juli voor een aantal concerten in Europa. En hij geeft twee concerten in Nederland, te weten op 5 juli. In het Turfschip in Nieuwkoop. En op 6 juli in het Theater De Boemel in Tilburg. En u moet maar even voor internet kijken. Of op internet kijken voor kaarten. MUZIEK

0: mooie klanken en een even zo mooi nummer van Mico Marx. Een ode aan haar mama en misschien wel alle mama's die aan het luisteren zijn.
1: En dit is hem dan, de favoriete country top 3 van.
0: Ja, dat is de laatste van vanavond. Dat is de favoriete country top 3 van Hattie uit Friesland. En die heeft een drietal mooie nummers opgestuurd met op de derde plaats George Dugas met The Invisible Man. En op de tweede plaats vinden we Jennifer Weatherly met When I Sing For Him. En op de eerste plaats een oude bekende, zeker ook voor het programma Jukebox, Ray Dillon met You're My Best Friend. Ik wens u heel veel plezier met deze favoriete top 3.

nog eentje van Jill Johnson en Doc Ziegels met Do I Ever Cross Your Mind, na de favoriete top 3 van Hetty Boerstra. Ja, we hebben James House in de house. En ja, beetje bij beetje maar.

Ja, de mooie klanken van James House en Little by Little. Oh, dat is wel een hele korte, André. Ja, Little by Little. Brengt ons bijna alweer aan het einde van deze jukebox. En ik ga u nog verwennen met twee dames. Nee, mannen. Nee, niet op die manier. Gewoon met twee dames die een liedje gaan vertolken hier. Als eerste gaan we, en het zijn trouwens nog twee verzoekjes ook. Als eerste gaan we luisteren naar Hilde Vos. Die is aangevraagd door Jan Heg. Of ik I Don't Want to Spoil the Party wil gaan draaien. En er stond ook nog een verzoekje op het lijstje van Johan. Of ik Jewel wil gaan draaien met No Good in Goodbye. En die gaan we draaien voor René. En een beetje een hart onder de riem probeert Johan René te steken. En hij zegt ook, kop op René. Je leeft nog wel 1 jaar. En dat hoop ik tenminste. Want ja, René. Die vecht toch tegen die vreselijke ziekte. En ook van onze kant, René. Wij wensen je het allerbeste. En niet opgeven, hè.

Ja, de klanken van James Intveld. En ja, hiermee komen we toch al aardig aan het einde van dit programma. En ja, ik ga ook netjes even afscheid van u nemen. Want ik hoop namelijk dat u vanavond weer genoten heeft. Mensen die niet van voetbal houden, die hebben vast wel geluisterd vanavond naar dit programma. Het was mij ook genoeg om u te plezieren met deze mooie country muziek. Voor meer mooie country muziek van mij kunt u aanstaande donderdag luisteren naar mijn andere programma, te weten Moonlight. Ook op deze zender vanaf 8 uur tot 11 uur, maar dan uitsluitend en alleen country love songs. Ik bedank u voor het luisteren. Ik wens u een hele fijne week. En ja, we gaan eruit met een old fashioned song. Oftewel, hier is Niamh Lynn, onze Ierse country zangeres, met Sing Me an Old Fashioned Song. Dag hoor.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Via honderden kilometers glasvezel en koperen kabels bij jou thuis is dit Crossroads Country Radio.